다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen van 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Hij wil de Canadese industrie beschermen en dat de handelsgesprekken met de VS op niets uitdraaiden. De VS heft al importheffingen van 50% op Canadese producten. Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk, terwijl Antwerpen 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerpen pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 winst van KV Mechelen. Mechelen staat 14e. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer door verschillende bergketens, zoals de Jura en de Alpen. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want die belandde ook even in het ziekenhuis. Het vorige record stond op 42 dagen. De ochtend start grijs, maar straks krijgen we brede opklaringen. Blijft meestal droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen veel zon, dan wordt het 22 graden. Dinsdag meer wolken en ook kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.

Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: generatie plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Het is 7 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. De schietpartij in Sint-Gilles in Brussel. Daarbij is vannacht een man gewond geraakt. Hij is niet in levensgevaar. Die schietpartij gebeurde op een plaats die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker daar. Er loopt een onderzoek. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten daar gewond volgens de noodhulpdienst. Er is geen tsunamigevaar deze keer. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. In ons voetbal speelden Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk. Terwijl Antwerp 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerp staat nu gedeeld 2e in de stand. Genk staat gedeeld 7e en Charleroi is de leider. En op het WK hockey hebben onze Red Panthers de vrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
4: We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar dat is nummer 2 van de wereld. Heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
3: Eerst nog grijs, maar straks brede opklaringen. Het blijft meestal droog bij 21 graden. En morgen veel zon, dan wordt het 22 graden.
2: En op de weg is het rustig op dit moment, zoals het zou moeten zijn op een zondag. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.
5: Music, Jana de Wilde.
2: Goedemorgen, mogen daar wat bloemen bij? Ik heb de perfecte leverancier, zometeen na Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Ik heb gisteren van mijn lief nog een boeketje rozen gekregen en dat was lief. Miley Cyrus en Flowers bij de start van een nieuwe zondag. Een zeer goede morgen. Superleuk dat je erbij bent en dat je de radio op Q hebt staan. Het is de voorlaatste zondag van de zomervakantie. Het is een dag om echt te relaxen en niks te doen en ik hoop dat ik daar bij jouw gezelschap mag zijn. Het is alvast met hele goede muziek. Eagle Eye Cherry, die is voor zometeen. Afrojack komt er ook aan. En als er emo-vibes uit de Zeros nodig zijn, dan zorgt The Calling daar zometeen voor. Maar eerst gloednieuwe muziek. Een zeer goede morgen.
1: Dit is deze week de

over het herbeleven van de eerste magische avond van de rest van je leven. Kygo en Max McNown met Take Me Back. Als je aan de 90s denkt, dan denk je al snel aan de beats uit de discotheken en aan wat foute muziek. Maar in de 90s zijn er ook echt geweldige gitaartracks gemaakt. En dit is een van mijn favorieten. Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

0: Q-Music presenteert
1: Q-Pictures, zijn de klaar!
0: Het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.

Volle bak aan teasen naar nieuwe muziek. Nieuwe muziek die je over 6 dagen krijgt. Want volgende week vrijdag op New Music Friday, dan wordt het de dag van Alex Warren. Een zeer goedemorgen aan Suzanne uit Alter, die er al vroeg bij is. Vandaag groot familiefeest, schrijft ze. En het is dit jaar aan haar om alles voor te bereiden. Je moet je gasten aan het werk zetten, Suzanne. Ik doe dat ook altijd, dat iedereen iets meeneemt. Dat bespaart een hoop werk. En trouwens nog een tip voor als het familiefeest dan bezig is en je hebt op een bepaald moment zoiets van oké, nu is het wel tijd om naar huis te gaan. Ik begin altijd de afwas te doen. En dat is wat het signaal voor de mensen om te weten van oké, we mogen stilletjes aan onze broeken pakken. Ook goedemorgen aan Rudy uit Geel, die het laatste uur van zijn nachtshift is ingegaan. Rudy, heel goed gedaan. En ook een goedemorgen aan jou. Zeer welkom bij de ochtend van Q. Ik had deze beloofd en nu is het echt meebrullen geblazen met The Calling uit 2002. Dit is Wherever You Will Go.

0: in your eyes. Het is 7:30. Tijd voor het korte nieuws. Delphine, Poetin heeft alweer gedreigd met nog meer aanvallen.
1: Ja, op Oekraïne. Russisch president Poetin zei in een interview dat Oekraïne zelf de doos van Pandora heeft opengemaakt. Oekraïne deed deze zomer gerichte aanvallen op economische doelen in Rusland. Denk dan aan olieraffinaderijen, magazijnen van webwinkels en zo, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog in Oekraïne. En Poetin dreigt nu dus met wraak, met aanvallen op de Oekraïnse graanexport, bijvoorbeeld in de havens en op de zee. En dan naar onze landgenoot Karel Sabbe, die heeft een nieuw wereldrecord beet, deze keer op de Hexatrack. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer door verschillende bergketens. Denk aan de Pyreneeën, de Alpen en zo. In totaal telt die tocht een 140.000-tal hoogtemeters. Sabbe finishte gisteravond in Zuid-Frankrijk na een tocht van 33 dagen. En dat is snel, want hij belandde in die tijd ook even in het ziekenhuis. En het vorige record stond op maar liefst 42 dagen. En dan nog het weer. We krijgen stilaan brede opklaring. Het blijft meestal droog vandaag bij zo'n 21 graden.
0: En files van langer dan 5 minuten, die staan er niet op de Vlaamse snelwegen. Cool. Sounds better with you.

Nog altijd op nummer 1 in de Q-top 40 en dat al de hele zomer lang. Het is ongelooflijk. Shakira en Dai Dai. Maakt de zomer volgende week compleet of niet? Jij beslist met jouw hartjes in de Q-app. En straks een artiest die volgende week live komt optreden aan ons Q-Beach House. Het is de voorlaatste naam van deze zomer. En je hoort hem na Swedish House Mafia. Dit is Wait So Long.

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
8: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

Aaron Blommaert met Tranen van Goud. Hij komt woensdag naar het strand in Oostende voor een miniconcert. Een paar liedjes op ons terras. En dat kan je live volgen op de radio, maar het is nog plezanter om erbij te zijn. En boek dan meteen een hotelkamer, want de avond nadien sluit Bazaar de zomer af met hun Sunset Concert.

Jack Style en Jan met Turn the Lights Off. Ik heb een bericht van Angelique uit Gent gekregen. Die zegt, goedemorgen Jana. Het is onze laatste dag volop bezig met de opkuis van de keukens. Straks gaan we 3 weken in verlof. Amai, dikke chance daar. Volop verdiend natuurlijk, Angelique. Ze zegt ook nog een berichtje aan alle studenten. Succes met de tweede zit. Onze eigen dochter zit er ook in. Effectief, de examens zijn volop bezig. Als je daar thuis een student rondlopen hebt of je zit zelf nu al achter de boeken, dan wens ik jou ongelooflijk.

Smith en Stay If You Wanna Dance. De zon die komt nog net niet de studio van Q-Music binnen deze ochtend. De regen van de afgelopen dagen die kunnen we nu echt achter ons laten. Het wordt vandaag een gezellige zomerdag. Niet te warm, de zon er een beetje bij, dat is echt zalig. Als je vandaag erop uittrekt, heel veel plezier. Ik ben jouw muzikale gezelschap deze voormiddag. Met Of Monsters and Men, na deze Majestic.

0: Het is 1 over 8. Goedemorgen. Het nieuws met Delphine.
1: Een goedemorgen. CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Dromma.
2: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden en dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren en dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
1: Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles, daar is vannacht een man gewond geraakt op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Die daders zijn nog altijd op de vlucht. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond volgens de noodhulpdienst daar. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen op Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die belangrijk zijn in de oorlog. En Poetin dreigt nu dus met wraak met aanvallen op de Oekraïnse graanexport in de havens en op de zee. Sport in ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match, want Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerpen pakt nu 7-9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld 7e en Charleroi is de leider. Op het WK hockey staan onze Red Panthers, de vrouwen, iets dichter bij de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
3: We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
1: En dan nog onze landgenoot Karel Sabbe, die heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer met 140.000 hoogtemeters door verschillende bergketens zoals de Jura en de Alpen. Het vorige record stond op 42 dagen. Sabbe finishte na 33 dagen straf, want hij belandde ook even in het ziekenhuis. We krijgen stilaan brede opklaringen. In de loop van de dag afwisselend zon en stapelwolken en blijft meestal droog bij 21 graden. En morgen veel zon en 22 graden.
0: En er staan geen files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
4: Music, Jana de Wilde.
0: Hard to get spelen is zo vorig decennium. De nieuwe stijl die krijg je nu van Olivia Dean. Een zeer goedemorgen.

het anthem voor die eeuwige babbelaar op de dansvloer. En dat is heel vervelend als mensen zo in je oor komen roepen, terwijl je gewoon even alles uit je lijf wil schudden. Je hoorde Shut Up and Dance van Walk the Moon. Een zeer goedemorgen. Je luistert naar het weekend van Q. Elke zaterdag en zondag mag ik de dag met jou starten en dat vind ik super fijn. Berre die staat klaar in de playlist na Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Verre met How Beautiful This Life Is. En dat is het leven zeker voor de 16-jarige Freya Sky. Ze is op zo'n ontzettend korte tijd wereldwijd bekend geworden en dat zorgt ervoor dat ze geen enkele van haar shows op dit moment nog tickets over heeft. Als je er niet bij kan zijn in de Trix in Antwerpen in het najaar, dan ben je echt wel een revelatie aan het missen. Je hoort ze zometeen bij Q na een nummer dat het zonder tekst eigenlijk prima doet.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Gaan koken?
3: En? Wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
5: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
5: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Go Yellow!
7: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gig

De makkelijkste oplossing als je snel van iemand af wil zijn, dan geef je die gewoon de silent treatment. Je hoort de Freya Sky. Vandaag is de zon er terug. We hebben ze de afgelopen dagen een beetje moeten missen. En midden volgende week dan gaan we ook nog eens naar 25 tot 27 graden. Al zal dat wel van korte duur zijn nu. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op Sean Paul voor wat zomers gebrabbel. En zeker als hij Enrique Iglesias heeft meegebracht.

0: Dit is zo'n ontzettend gezellig nummer. Colby Kaye en Bubbly Back You. Het is 8:50, tijd voor het korte nieuws. Delphine, we zouden moeten weten wie zich niet laat vaccineren.
1: Ja, dat vraagt CD&V inderdaad. Zit zo, op dit moment tellen de CLB's wel hoeveel procent van de kinderen ze vaccineren, maar ze registreren niet wie dat zijn. En dat wil CD&V met een nieuwe tool wel doen, omdat ze dan ook zicht kunnen krijgen op waarom mensen hun kinderen niet willen vaccineren. Ze kunnen die dan contacteren om hen te informeren of zelfs te overtuigen. 93% van de 6-jarigen is op dit moment wel volledig gevaccineerd. Dat is dan tegen bijvoorbeeld polio, difterie of tetanus. En iets anders, er was vannacht opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is een man gewond geraakt. Dat gebeurde op een plaats waar wel vaker drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester was het een schietpartij tussen drugsdealers. Dat wordt nog onderzocht. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht, ook in Brussel, nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu, maar ook dat wordt nog onderzocht. En het weer blijft meestal droog vandaag met afwisselend zon en stapelwolken en maxima rond 21 graden.
0: En als je van plan bent om ergens naartoe te trekken, heb ik goed nieuws. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. You, you, you.

0: Traffic en Becky G met Sorry Papi.
1: De Big Five van de zomer.
0: Volgende week dan word je nog een laatste keer wakker met Robbe Petitjean op de radio. Hij heeft 9 weken lang de ochtendshow gemaakt hier op Q-Music. Dat is ontzettend straf. Volgende week doet hij dat voor de laatste keer. Het is dus ook de laatste kans voor jou om te bepalen hoe de Big Five van de zomer er moet uitzien. Dat is een lijst met 5 zomerhits. Elke dag komt er een song bij, maar elke dag verdwijnt er ook weer eentje. En elke zondag geef ik 1 van de 5 nummers die afgelopen week uit die Big Five van de zomer gekegeld werden een tweede kans om nog eens gedraaid te worden. Jij stemt via de poll in de Q-app, die is zo net gestart. En dit zijn de 5 opties die deze week uit die Big Five zijn gekikt.
2: Lekker blijven hangen.
0: Margriet Hermans met Lekker blijven hangen ligt eruit sinds maandag. Op dinsdag werd Despacito van Louis Fancy en Daddy Yankee eruit gehaald. Het was Exit voor de Jonas Brothers op woensdag met Love Me To Heaven. Op donderdag verdween de Ketchup Song van Las Ketchup. En vrijdag Baila de Gasolina van Even Serieus. Welke van deze 5 songs die de afgelopen week uit de Big Five van de zomer zijn gehoord, wil je toch nog eens op de radio horen? Je stemt nu in de Q-app en wie weet hoor je jouw favoriet dan zometeen rond 9:15.

0: iets te beleven aan het Cubeach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Cubeach House,
1: maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas zeggen.
1: Oké.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, plikken, klaar.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Zometeen de pauze en Lose Myself. En ook Meredith Brooks, die komt zometeen nog voorbij.
1: De Big Five van de zomer.
0: In de ochtendshow van Robbe Petitjean elke maandag tot vrijdag tussen 6 en 10 nadert de finale van de Big Five. Dat is de ultieme top 5 van zomerhits die Robbe al de hele zomer aan het samenstellen is. En elke dag komt er een song bij in zijn top 5, waardoor er ook een ander moet verdwijnen. Een van de songs die de afgelopen week uit de lijst gekikt werd, die krijgt een tweede kans bij mij hier op zondag. En het was vandaag een nek-aan-nek race tussen 3 songs uit de lijst. Margriet Hermans met de Lekker Blijven Hangen, Even Serieus met Baila de Gasolina en Daddy Yankee en Louis Fancy met Despacito. Eentje heeft het nipt gehaald met slechts 1 stem meer. En ik begrijp ook wel waarom je een beetje onterecht vindt dat hij eruit gegaan is. Het is een van de beste zomersongs van de afgelopen jaren. En daarom krijgt hij vandaag ook uitzonderlijk een tweede kans. Louis Fancy en Daddy Yankee, Despacito.

nieuwste single van de Bauza, Lose Myself. Ik zie ze bijna elk weekend op een podium staan, dus het is wel duidelijk dat dit het jaar van de Bauza is. We gaan er nog veel van horen. Annika uit Hammen heeft een bericht gestuurd. Ze zegt, Jana, kan je mijn lieve dochter Auke een fijne verjaardag wensen? Ze wordt 22 en ze gaat naar Pukkelpop. Auke, heel veel plezier. 22, wat een topleeftijd. Ik weet nog hoe het was, alsof het gisteren was. Ah ja, en Seppe, die is ook jarig. Die wordt 12 vandaag.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Het is 9 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. CD&V wil weten wie zich laat vaccineren. De CAB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan een vaccinatiecampagne. Maar ze weten niet wie dat zijn. Er is daarvoor nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Dromma.
4: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden. En dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren. En dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
3: Het gaat om de basisvaccins zoals voor polio, difterie of tetanus. Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt. Die schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht ook in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu, dat wordt nog onderzocht. Amerikaans president Donald Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Alles samen voor 224 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuw financieel verslag. Die betalingen roepen opnieuw vragen op over belangenvermenging, omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Zijn regering versoepelde ook al de regels voor cryptobetalingen. In Tokio in Japan zijn zeker 37 mensen gewond geraakt bij een aardbeving. Die had een kracht van 5,9. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld, want het ligt op een snijpunt van 4 grote aardplaten. Russisch president Poetin dreigt met wraakaanvallen in Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Sport, doelpuntenkermis dan in ons voetbal, want Antwerp en Racing Genk hebben 4-4 gelijk gespeeld, nadat Genk 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor stond. Antwerp staat nu gedeeld tweede in de stand, Genk gedeeld zevende en Charleroi staat op kop. En op het WK hockey zijn onze Red Panthers, de vrouwen, voorlopig leider in hun groep in de tweede poelenfase. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Je hoort speelster Michelle Struik.
5: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. De echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
3: Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Blijft meestal droog vandaag met afwisselend zon en stapelwolken en maximaal rond 21 graden. En morgen krijgen we veel zon en 22 graden.
2: En er staat één file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is op de Brusselse ring, op de binnenring. Je moet daar 8 minuten bij tellen. En dat is zoveel voor de Koningsloo en Machelen.
6: Music, Jana de Wilde.
2: Aan alle uitslapers, goedemorgen. Of is 9 uur toch nog vroeg opstaan op een zondag? Alleszins fijn dat je het met Q doet.

David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. Maximum. Het is zondag 23 augustus vandaag. Een zeer goede morgen. Volgende week dan word je nog één week wakker met Robbe Petitjean op de radio. En dan zijn Maarten en Dorothee terug na hun zomervakantie. Ze hebben iets te vertellen. Dat gaan ze misschien nu dinsdag al vertellen. Want om 3 uur komen ze zoals jaarlijkse gewoonte een bezoekje brengen aan het Q Beach House. Met misschien ook wel een happeke en een drankje erbij. Je bent meer dan welkom. Dinsdag voor Maarten en Dorothee. Woensdag voor het mini-optreden van Aaron Blom. En donderdag voor Bazaar met het laatste Sunset-concert van deze zomer.

0: ze ziet eruit alsof je ze gewoon op een terras in Antwerpen zou kunnen tegenkomen, maar haar succes wordt elke dag groter en groter. Een revelatie uit de States, Stella Lefty en Boston. Reggie komt eraan met Jaap Reesema, maar dan uit de tijd dat hij nog door het leven ging als Jake Reeves.
1: Q-Music presenteert het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. In Amsterdam. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Huisvol kleine schatten bij Reggie. En er komen er nog twee bij. Dit was er eentje ter ere van Ellie Martha, zijn dochter. Samen met Jay Kreese.
1: Deze hit is nieuw.
0: Cat's Eye en Animal by Q.

0: Rihanna en de Zeros, dat was de beste Rihanna. Je hoorde Shut Up and Drive. Het is 9:50, Delphine, tijd voor het korte nieuws. In de Hoge Venen is de brandweer weer uitgerukt.
1: Ja, vannacht waren er daar een paar nieuwe opflakkeringen in die zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan stand-by voor als dat nodig is om in te springen. Want 3000 hectare natuur is daar ondertussen al in vlammen opgegaan. Het is ook nog altijd niet duidelijk hoe dat vuur precies ontstaan is. Het is nog te gevaarlijk om dat te gaan uitzoeken op het terrein. Het vuur zelf is daar wel onder controle. En Amerikaans president Trump die heeft in juni opvallend veel betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Meer dan 1000, alles samen goed voor 224 miljoen euro. En dat roept opnieuw vragen op over belangenvermenging, omdat Donald Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waar hij dan zelf in belegt. Het Witte Huis ontkent wel stellig alle inmenging en zegt dat die beleggingen onafhankelijk worden beheerd. En het weer blijft meestal droog vandaag met zon en stapelwolken en het wordt zo'n 21 graden.
0: En er staan nog altijd geen files van langer dan 5 minuten.

Roll met I'm Good. Luisteraar Helena is op weg naar de beide van Pukkelpop. Ze gaat vandaag speciaal voor Sarah Larsson, die vanavond op de mainstage staat. I'm good. Net als Bazaar, S10 en Somber, daar kijken ook heel veel mensen naar uit. Je hoort vandaag extra veel hits van artiesten die op Pukkelpop staan vanaf 10 uur. Als we terug overschakelen naar ons Q-Beach House op het strand van Oostende. En wie zee en strand zegt, denkt ook aan een vluchtje Espanol. En dat zit hier ook wel in Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. Hello.

0: knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

was oorspronkelijk een R&B-track van Chantel, maar wij kennen het vooral in de versie van James Arthur, de winnaar van The X Factor in UK. En dit was een nummer waarmee hij zijn eerste stapjes zette in de muziekwereld. En nu we het toch over eerste stapjes hebben, Lost Frequencies die begon zijn carrière met een remix van een country-nummer. Maar heel veel country blijft er in zijn versie niet van over. De allereerste hit van Lost Frequencies die krijg je zometeen na een vrouw met ontelbaar vele hits. Dit is Shakira en Zoo.

0: drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: De track waar het voor Lost Frequencies allemaal mee begon, Are You With Me? Straks dan opent Timo Pirredda opnieuw de deuren van ons Q Beach House. En als je vandaag gaat, zorg dan maar dat je dorst hebt. Want onze vrienden van Coca-Cola die komen langs om gratis Fanta uit te delen vanaf zometeen in ons Q Beach House. Heel veel plezier als je gaat.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
1: En dan ga ik je nu richting Oostende sturen met nog een stevige gitaarplaat. Want ja, wat had je anders dan nog van mij verwacht? Dit zijn de Kaizer Chiefs en Ruby. Heel veel plezier met jouw zondag. En ook heel veel plezier met Timo Pirredda zometeen op de radio.

0: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Delphine.
1: En goedemorgen. Onduidelijkheid over het aantal gsm's in de gevangenis. De partij Anders vraagt een centraal register om bij te houden hoeveel binnengesmokkelde gsm's er daar in beslag worden genomen. In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings bijna 2000 gevonden, maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kjell van der Elst.
2: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart, illegale gsm's in gevangenissen. Dat is wel degelijk een probleem en dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
1: Die gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. In Hoogevenen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken omdat er opflakkeringen waren in de zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan stand-by voor als dat nodig is. 3000 hectare natuur is daar al in de vlammen opgegaan. Het is ook nog altijd niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Het is wel onder controle. En Amerikaans president Donald Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Samen voor 224 miljoen euro. En dat roept weer vragen op over belangenvermenging. Omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij dan belegt. Het Witte Huis ontkent wel alle inmenging. Het blijft meestal droog vandaag met afwisselende zon en stapelwolken en maxima rond 21 graden. En morgen droog, dan krijgen we veel zon en 22 graden.
0: Dankjewel Delphine, op de weg naar is meer dan 5 minuten aanschuiven. Timo Pirella. Zometeen het mooiste huwelijk tussen pop- en rapmuziek ooit gemaakt. Eerst een heerlijk gitaartje op je zondagochtend. Dit is Cameron Whitcomb.

0: Damn.
1: Amai, in 2001 zat er echt nog een verhaal in muziek.
2: Dat is duidelijk.
1: Doet altijd deugd en nog meer tussen de koffiekoeken en de tijgerpistolees op zondagochtend. Eminem en Dido en Stan Back Your Music. Nu, ik weet natuurlijk niet wat de situatie is daar bij jou. Zit je aan de ontbijttafel of ben je allang onderweg naar je zondagplannen? In beide gevallen ben je hier bij Q aan het juiste adres. Niks dan hits op je bord, zometeen zelfs het bewijs dat ook jij minstens één woord Perzies kan spreken. Echt waar. Eerst krijg je nog de Q-topschijf van deze week, afkomstig van de Noorse DJ Kygo en de Amerikaanse zanger Max McNone, die ongetwijfeld ook wel een beetje Schotse roots heeft. Dat kan niet anders met zo'n achternaam natuurlijk.
3: Dit is deze week de

0: Azizam. In het Nederlands vlot vertaald naar mijn liefste. Ja, het is echt een romanticus, hè, die Ed Sheeran. En het is dus Perzisch, dus bij deze ken je ook een woord Perzisch. Kan je dat ook weer op je cv zetten. Ja, en Ed Sheeran is niet alleen een romanticus, ook een sportliefhebber. Hè. Hij heeft een klein deeltje van zijn favoriete voetbalploeg gekocht, Ipswich in de UK. Dat is zo in de regio waar hij ooit opgroeide, toen hij nog een klein etje was. 1,4% van de club is volledig van hem. En hij was er gisteren ook bij toen de eerste goal van het nieuwe seizoen werd gescoord. Het was natuurlijk een echte trouwe sponsor, zoals dat moet. Ik vraag me dan ook vooral af of hij zo bedrukte banners in het stadion heeft, zo rond het veld, voor reclame te maken of voor zijn eigen muziek misschien, of misschien zijn naam op de truitjes heeft staan, geen idee. Zometeen even zoeken naar de veiligste plek in een voetbalstadion. Weet je wat dat is, de veiligste plek in een voetbalstadion? Ah ja, de nooduitgang natuurlijk. Zometeen naar Alan Walker.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
0: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Q-Music. Yeah.

0: Q-music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en zijn nooduitgang gisteren nog op nummer 13 in de Q-top 40. Ondertussen een berichtje in de Q-app AQ Music. Vandaag is mijn vriendin Caroline jarig. Ik ben zelf terug beginnen studeren. Ik heb morgen een herexamen. Kinematica. Dat is het herexamen. Dus ik kan er niet bij zijn vandaag. Ah, gelukkige verjaardag, Caroline. Ik hoop dat je er toch een prachtige dag van kan maken. En sorry voor mijn woorden. What the hell is kinematica? Daar heb ik nu echt nog nooit van gehoord. Klinkt als een moeilijk herexamen. Ook nog een berichtje van Magali in de Q-app. Goedemorgen, ik heb net een half uur aangeschoven bij de bakker. Maar nu ik hier aan tafel zit met mijn lieve vriend, was het dat wel echt waar. Oh, I love it. Broodjes op zondagochtend. Geniet ervan, beste Magali. En ook jij een fijne ochtend. Nu rustig wakker worden met de Deep Blue Something is dit.

Breakfast at Tiffany's. Kenneth uit Capelle op den Bosch, die is kinematica aan het studeren vandaag. Heeft een morgen herexamen, laat hij net weten in de Q-app. Ik vroeg mij net even luid op af, wat de hel is kinematica, nog nooit van gehoord. Het is blijkbaar een tak van de klassieke mechanica, die de beweging van voorwerpen beschrijft. Kijk, ik zal ook eens even een leuke beweging beschrijven. Op en neer, zo een beetje dansen op de dansvloer. Want wat als er een 2026 versie bestaat van deze hit van Flo-Rida? T-Mobile era.

vorig jaar nog een hele tijd in de Q-top 40 gestaan. De Jonas Brothers en Love Me to Heaven. En als je denkt, hey, ik heb eigenlijk al lang niks meer gehoord van die gasten. Ja, daar heb je wel gelijk in. Dat hadden ze zelf ook door. Daarom hebben ze afgelopen nacht nog een optreden gegeven in Madison Square Garden in New York. En daar hebben ze in primeur hun nieuwe nummer gespeeld dat volgende week vrijdag uitkomt. En dan denk je misschien, hoe klinkt dat dan, dat nieuwe nummer? Ah wel.

0: Ja, dat is wel iets voor de Q-top 50, denk ik. Zeg, mocht je vandaag toevallig wakker worden in Limburg, kijk dan eens even goed door je raam. Want elk zwart busje met geblindeerde ramen dat voorbij rijdt, zou wel eens het vervoersmiddel van Somber kunnen zijn. Hij staat vanavond op de mainstage van Pukkelpop. En je hoort hem zo meteen al vanop de eerste rij hier bij Q-Music.
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q-Beach House,
2: maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké. Q-Sounds.
4: With you. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
6: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben echt excited. Gelukkig kan je Pukkelpop ook een beetje online volgen via een livestream op hun website, want je weet nu al dat dat heel goed gaat zijn. Somber, vanavond om 20:30 staat hij op de mainstage daar in Hasselt. Gisteravond was hij nog in Nederland trouwens, heeft hij opgetreden op Lowlands en ook dat was goed. Ik kwam het vanochtend tegen op TikTok, je moet eens luisteren. Ja, het is een beetje overstuur, omdat hij natuurlijk met keiveel van die rockgitaren zit. Echt aan het genieten, maar tickets of niet, ook wij genieten van onze zondag. Bij Q heb je gezelschap van de beste hit van het moment. Zometeen zo'n goed, sappig Iers accentje. Eerste Spaanse

ooit al eens verteld had. Voordat ik hier zo plaatjes mocht komen draaien bij Q-Music, heb ik eerst 2 jaar achter de schermen gewerkt voor Maarten en Dorothee. Dat was heerlijk. En Maarten die was altijd een heel grote fan van deze hit van Key and the Crow en I'll Be Waiting met zo'n goed Iers accent. En mocht je het je afvragen, ja, Maarten en Dorothee die zijn bijna terug uit vakantie. Hè. Daar zijn ze zelf vooral ook heel blij om. Komende dinsdag dan komen ze zelfs naar het Q-Beach House. Traditioneel zo het moment om een fotootje te nemen met die twee. En ze hebben blijkbaar ook groot nieuws bij. Dan weet je gewoon al dat je een kleine voorsprong hebt als je er ook fysiek bij kan zijn in Oostende. Hè. Dus mocht je dan toch nog geen tripje hebben gepland, kijk eens even je agenda of je er toch niet zou geraken. Ik zou geen risico's nemen als ik jou was. Komende dinsdag en daarbovenop krijg je dan ook nog eens een optreden van Aaron Blommaert hier op ons podium. Dus dat wordt fijn. Al ja, er zijn toch al saaiere, minder saaie weekdagen geweest als je het mij vraagt. Ja, en als Dorothee dan de muziek zou mogen kiezen, dan zou het denk ik eerder dit zijn geweest. Sienna Spyro en Material Lover bij Q.

0: Dat herinner ik nu nog echt eens alsof het gisteren was. Deze hit uit 2012. This is Love van Will.i.am en Eva Simons. Een hele goede morgen. Het is bijna 11 uur en zometeen, na het nieuws van 11, nog even wachten dan, er zijn een paar andere liedjes. Het beste nummer dat Clouseau ooit heeft gemaakt. Je gaat dansen, maar ja, dan vraag je je af, wat is dan het beste nummer dat Clouseau ooit heeft gemaakt? Is dat dan dit bijvoorbeeld? Swenty Bolt. Zou zomaar kunnen. Of misschien dit. Of, ja... Het beste nummer dat Clouseau ooit heeft gemaakt. Komt eraan straks na het nieuws van 11.
1: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds.
1: With you. With you.
3: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Delphine.
5: Goedemorgen. Minder mensen openen een win-win-lening waarbij je geld leent aan een kleine onderneming in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden zo'n 4.300 Vlamingen het, nog maar de helft van 5 jaar geleden. Het CD&V vroeg die cijfers op en verklaart ze.
6: De win-win-lening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het is nog wel een heel belangrijk instrument. In totaal is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid dat het een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
5: In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken omdat er opflakkeringen waren in de zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan standby voor als dat nodig is. 3000 hectare natuur is daar al in de vlammen opgegaan. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Het is wel onder controle. En wielrenner Arnaud Delis is ziek en moet opgeven in de Renewy Tour. Hij heeft bronchitis en start vanmiddag niet in de slotetappe. Delis neemt een paar dagen rust om volledig te herstellen. Vorig jaar won hij die Renewy Tour nog. Blijft meestal droog vandaag met afwisselend zon en stapelwolken aan maximaal rond de 21 graden. En morgen krijgen we veel zon en 22 graden.
0: Dankjewel, Delphine. Eén file ook waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat zijn er 15 in totaal op de E40 richting de kust tussen Drongen en Nevelen. En dat komt daar door een ongeval. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar dus sowieso een beetje vlotter.
1: Timo Pereira.
0: Zeg, ik weet niet of je ooit geleerd hebt om zo met de heupen te dansen. Zo meteen.

nieuwe sound van Bruno Mars, On My Soul. Gisteren nog op nummer 20 in de Q-top 40. En ik zeg ja, de nieuwe sound, omdat Bruno Mars doorheen zijn lange carrière, die mens is al meer dan 14 jaar bezig met muziek maken, heeft hij al veel verschillende stijlen gehad. Ik neem je misschien even mee door de geschiedenis van Bruno Mars. Hij begon eigenlijk als een klein romantisch zieltje in 2010. Toen maakte hij nog liefdesliedjes. You're amazing, just the way you are. Catch a grenade for you. Ik zou een granaat voor je vangen. En 6 jaar later voelde hij zich al ietsje cooler. Het was een grote superster geworden natuurlijk. En dan kwam er zo een beetje meer swag bij kijken. Dan werd het meer zo. Believe me, just watch. Een beetje uptown funk. En een jaartje later ook dit. 24 Karat Magic, dan is hij even weg geweest. Maar in 2021 was hij helemaal terug. Zo ietsje meer op het gemakje weer. Ja, en dan weer 5 jaar van de radar verdwenen, die man. En nu in 2026 is hij back met Latino vibes. Ik vind dat heel interessant, de muziekgeschiedenis van Bruno Mars. Ik zou je ook doorheen de muziekgeschiedenis van Pink kunnen nemen, maar dan zouden we morgen nog bezig zijn, denk ik. We houden het gewoon bij die ideale hit voor zondagochtend. Dit is A Million Dreams.

0: kwart over elf met Bibi Rexha. En ondertussen ook een berichtje van Jens uit Zelzaten in de Q-app. Hij stuurt: goedemorgen Timo, het is een spannende dag vandaag, want wij hebben ons kindje voor de eerste keer in een jaar tijd een dagje bij oma en opa afgezet. Het is dus eindelijk tijd voor een date tussen mijn vriendin en ik. Alleen mijn vriendin en ik, en daar kijken we echt naar uit. Maar ik kan mij zelfs niet inbeelden hoe dat is, om zo een jaar lang geen date te hebben. Of ja, zo geen me-time met je vriendin alleen. Het wordt een heerlijke dag, zegt hij. Ja, ik vraag me vooral af, wat doe je dan als je dan zo plots ja, alles kan doen wat je wil? Een volledige zondag, de zon schijnt hier ook. Hopelijk is dat bij jou ook het geval. Zometeen dan kan je misschien gewoon al beginnen met een klein dansje in de woonkamer. Zo, hè, als je dan toch heel de dag alleen bent. Want we hebben bezoek. Bezoek van de beste Clouseau-hit ooit gemaakt.
1: Het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
7: Bruno.
8: Mobile Vikings.
1: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

Digilicious, Milo and Forever Young. Just remember, we're forever young. Daarnet nog een berichtje van Jens uit Zeldzaten in de Q-app. Die heeft voor het eerst in een heel lange tijd zijn kindje afgezet bij de opa en oma. Gewoon een volledig dagje. En dan vraag ik mij af, ah ja, wat doe je dan als ouders als je plots een volledige dag alleen hebt? Als je zo enkel op je gemakje bent met je partner. Je kunt u vast wel inbeelden welke berichten dat er binnenkomen in de Q-app op dit moment. Wat ouders dan alles doen. Maar Anoushka uit Leopoldsburg, die zegt het eerste wat wij deden, slapen. Ah ja. Slapen tot de middag en dan zo op het gemak iets gaan lunchen. Alles kan even met iets meer rust. En wel, ik kan het mij helemaal inbeelden. En na een paar uur dan kijk je ongetwijfeld ook weer heel hard uit om je kindje terug te zien. En terug een dikke knuffel te geven. Het is zo schattig. Zometeen, dan krijg je Justin Timberlake. Eerst nog Lola Young. Dit is Messy.

Wat een hit uit 2007. Justin Timberlake. What goes around, comes around. 2:58. Misschien even een klein spelletje. Je kan niks winnen, het is gewoon voor de eer eigenlijk. Ja. Gisteren was het de verjaardag van Dua Lipa. Coole vrouw, veel hits op haar naam. Maar hoe oud denk jij dat Dua Lipa is geworden gisteren? Ik zat er helemaal naast. Dus gewoon, daarom dat ik even bij jou wil polsen. Hoe oud denk jij dat Dua Lipa is geworden? Je mag dat even doorsturen in de Q-app. Mag ook in een audioberichtje, dus laat maar deze kant op komen. En mocht je nog letterlijk deze kant op komen, dan bedoel ik de kust, Oostende, ja, dan moet je wel even opletten, want op de E40 richting de kust staat er een stevige file. Ondertussen al een half uur aanschuiven tussen Sindenijs, Westhem en Nevelen. En dat komt daar door een ongeval. Q-music. Timo Pirella.

0: onze eigen Angèle samen met Dua Lipa. Die trouwens gisteren jarig was. Ik zei er net al even van, hoe oud denk jij dat Dua Lipa is geworden zonder het op te zoeken? Goh, ik moet zeggen, ik verschoot zelf toen ik het las. Maar de berichten die binnenkomen, die gaan eigenlijk nog een heel andere kant op. Er zijn allemaal mensen die denken dat Dua Lipa 35 is geworden. Julie denkt dat bijvoorbeeld. Arne uit Antwerpen zegt zelfs 36. Hey, hallo, hebben jullie al foto's van Dua Lipa gezien op Instagram? Die ziet er heel goed uit, toch? Anne uit Steenokkerzeel denkt 29. Delphine uit Pittem zegt ook nog eens 35. Maxime, die is wel helemaal juist. 31 jaar, zegt hij, want ik heb gisteren nog haar post gezien in haar schoon zwart kleedje. Inderdaad, ja, als jij er ook helemaal naast zat, ga ze eens even opzoeken op Instagram. Het is een mooie mevrouw. Zometeen het lied van Tarzan. Eerst krijg je nog, even kijken, Crisscross Amsterdam, dat is ook goed.
1: Q-Music presenteert het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q-Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q-Sunset, ooit komt er een dag. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum Summer
2: Q-Music. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow! Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
2: Ja, echt. Info

legendary Phil Collins. Uit 1999, You'll Be In My Heart. Ja, die man heeft legendarische muziek gemaakt. En vooral op een zondag als vandaag klinkt dat extra goed. Het is een muzieklegende. Als ik hem zou moeten vergelijken met de muzikant van deze tijd, pak zo'n dikke 20, 25 jaar later, dan zou je misschien kunnen zeggen Ryan Tedder. Ryan Tedder is de Phil Collins van deze tijd, want die is ook heel goed in muziek maken. En die maakt vooral ook muziek voor andere muzikanten. Bijvoorbeeld dit. Halo van Beyoncé heeft hij geschreven. Maar ondertussen ben jij misschien de hele tijd aan het denken, Ryan Tedder, wie is dat dan? Ryan Tedder? Ah, wel, ja, je weet wel. Van One Republic, je kent hem ook van deze. In Your Eyes.

houdt al 25 weken stand in de Q-top 40. Gisteren nog op nummer 11, Alex Warren en Fever Dream. Volgende week vrijdag, dan brengt hij zijn nieuwe album uit. En de geruchten zeggen dat ook deze mevrouw daarop zal staan. Freya Sky en Silent Treatment. Ja, ze hebben al een paar TikToks met elkaar online gezet. Dus ja, dat belooft, dat gaat waarschijnlijk wel doorgaan, denk ik. 28 augustus, dan komen we het te weten. Dat is ook dan zo het bijna einde van de zomervakantie. Het is weer snel voorbij gegaan. Gelukkig was het wel een hele schone zomer. Geen summertime sadness dus. Dit is Lana Del Rey.

0: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Delphine.
1: Een goedemiddag. Een op de drie buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete hier niet. Dat zegt VRT Nieuws op basis van cijfers van justitie. Wellicht omdat die bestuurders denken dat niet betalen hier toch geen gevolgen heeft, zegt justitie.
2: Bijvoorbeeld Bulgarije, daar zien we dat maar 27% van de boetes betaald worden. Roemenië 37% van de boetes. We moeten dat wel wat in perspectief zetten. Het grootste aantal boetes wordt wel nog altijd gepleegd door onze rechtstreekse buurlanden.
1: En daar worden de meeste boetes wel betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, die was wel in shock. En in Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en ze eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud Delis, de winnaar van vorig jaar, die startte niet. Hij moest opgeven door ziekte. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij 21 graden en morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden.
0: Zalig. Dankjewel, Delphine. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest, die staat op de E40 richting de kust. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Sint-Denijs-Westrem en Nevelen. Mocht je toch nog ergens anders stilstaan, dan gaat het daar sowieso een beetje vlotter vandaag. Team Mobirera. Zeg, in het geval dat nog niemand het gezegd heeft vandaag, je ziet er goed uit. You are beautiful. One Direction zegt het ook zo meteen.

Joyce uit Beveren heeft gelijk. Ze stuurt wat een zalige muziek op deze zondag. One Direction en What Makes You Beautiful. Ja, ik ben zelf nog vrij jong, dat weet je misschien. In 2011 zat ik zo net in het eerste middelbaar. En toen kwam dat liedje uit, What Makes You Beautiful. En dan moesten wij als jongens vaak doen alsof wij One Direction niet leuk vonden. Want het was niet cool, dat was voor de meisjes. Maar ik durf bij deze wel toegeven dat ik toen stiekem eigenlijk ook al fan was. Een hele goede middag op je zondag 23 augustus. Het is tijd voor de lunch. Is dat een ding bij jou zo op zondagmiddag? Zo een kleine lichte, simpele lunch, misschien een croque-monsieurke. Daar zou ik wel voor gaan, denk ik. Of de overgebleven broodjes van bij het ontbijt met een licht soepje. Kan je ook sowieso niks mis mee doen. Ik hoop in ieder geval dat je een fantastische zondag hebt met leuke plannen. Ik zorg ondertussen voor de goede schijfjes. Is dat een afspraak? Ja. Zometeen Olivia Dean, eerst talent uit eigen land. Harry, PFR en dat heerlijke zonnige Sola Sola.

0: prachtige Olivia Dean en dat heerlijke Man I Need. Ja, ik heb deze week bij Jorgen en Naomi geleerd dat je niet mag zeggen de heerlijke Olivia Dean, hè, want dat staat dan op het foute, blijkbaar. Naomi had dat gezegd en ik wil vooral geen ruzie met Naomi van der Poorten. Dus ik ga dat gewoon schoonlijkjes opvolgen. En dan nog iets anders. Ik ben deze week, deze morgen eigenlijk, zelfs bijna van mijn stoel gevallen. Ik ben misschien een beetje late to the party, maar ik zag vanochtend een TikTok van een wereldartiest. Maar echt dat je zegt van, amai, dat is een wereldartiest. Op een groot festivalpodium en die neuriede en zong een liedje, zonder dat hij het zelf wist, van Pommelien Thijs. Een wereldartiest zong een liedje van Pommelien Thijs zonder dat hij het zelf wist. Ik zal het je zo meteen even volledig uitleggen. Eerst krijg je nog Maxime en Babette. Q
1: Music! Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House!
2: Maximum summer! En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee! Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas zeggen.
2: Oké.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Q Music.

0: Ik neem je graag even terug mee naar mijn ochtend. Ik zat vanochtend op een stoel en toen viel ik er boef vanaf. Ja. Omdat ik echt even verschoten was. Ik zag een TikTok voorbij komen. Ik was gewoon aan het scrollen. En opeens zag ik daar iets. Ik kon het niet geloven eigenlijk. Het was een video van Louis Capaldi. Op een groot festivalpodium stond keiveel volk. En ik denk eigenlijk dat zelfs gewoon het podium van de Rock Richter was, eerder deze zomer. En midden in zijn set vraagt Louis Capaldi aan het publiek: zeg, kennen jullie dat ene liedje? En dan neuriet hij opeens een stukje van een liedje. Hij had dat dan eerder op de radio gehoord of zo, denk ik. En je moet eens even goed luisteren. Wacht, dat hier.
1: Dat
0: ja, dat is gewoon een liedje van Pommelien Thijs, dat hij bedoelt dit. Ik weet niet of je het goed gehoord hebt. Louis Capaldi zingt Nu wij niet meer praten. Dat is toch super cool? Misschien ook het ideale moment om even te stoeven, hè, over het feit dat ik een paar jaar geleden nog langs Louis Capaldi zat op restaurant in Brussel. Ik heb niks durven zeggen, maar toch cool.

0: Een olifantenvel, zeggen ze ook wel eens. Christina Aguilera. En Fighter, ondertussen bijna 12:30 geworden bij Q-Music. Er staan er 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E40 richting Kust. Die file is wel al goed afgenomen, gelukkig. Daar moet je nog 10 minuten bij tellen tussen Drongen en Nevelen. Op de E17 richting Antwerpen 5 minuten tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En ook nog eens 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar sowieso wel een beetje vlotter.
1: Maximum Summer. After Sun.

0: Dance All Night.
1: De tweede hit die Miles Smith had in ons land na Stargazing. Nice to meet you uit 2024. Zeg, wat brengt jouw zondag nog? Heb je nog leuke plannen? Die mag je altijd even droppen in de Q-app. Een berichtje van Anna uit Mechelen ondertussen. Ze zegt, ik ben aan het blokken voor mijn herexamen communicatie. En ik neem elk uur om 15:15 een kleine pauze van 5 minuten. Wil je alsjeblieft een goede plaat opzetten? Ah, wel, Anna, ja, het gaat wel iets vroeger zijn zo meteen. Over pakt een dikke minuut heb ik echt misschien wel het beste nummer ooit gemaakt. Dus ik weet niet of je de pauze een beetje kan vervroegen. Het zou wel goed uitkomen bij deze.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series binge.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Vanavond gaat VTM met 2 interieurkrakken naar Frankrijk voor eenmaal andermaal. En VTM 2 dropt je andermaal op een eiland vol crazy dino's in Jurassic Park 3. Vanavond bij VTM en VTM

0: Laat ze net weten in de Q-app, maar het is wel met appelsap te doen in plaats van met echte alcohol. Dat is misschien wel een goed idee op een zondagmiddag tussen 20 voor 1. Stefanie uit Tongeren die gaat zo meteen chili eten en een goede film kijken. Ik vind dat ook een heel goed idee. Kevin uit Mechelen die kijkt vooral al uit naar volgend weekend, want dan is het eindelijk maanrok in Mechelen. Oh my god, ja. Ik woon zelf ook in Mechelen. Ik zit wel heel het weekend in Beach House. Maar zondag ga ik toch iets eerder vertrekken, denk ik. Want Clouseau die komt onder andere optreden daar in Mechelen. En dan is er nog een berichtje van Frank uit Lebbeke.
1: Ik ga mijn liefje ophalen aan het station van de
0: Londen.
1: Joepie, eindelijk. Kan je ook even zeggen op de radio dat ik Anneke ongelooflijk graag zie.
0: Ah, wel.
1: Fijne zondag iedereen. Bye.
0: Frank, bij deze heb je het gewoon zelf gezegd. Anneke heeft het gehoord, denk ik ook. Zometeen de Bauza, nu eerst Sia en Chandelier.

Geen dag dat de Bauza niet goed kan maken met een piano en een vrolijk melodietje. Magnetic bij Q-Music. We kwamen er vandaag al achter dat Louis Capaldi eigenlijk stiekem fan is van Pommelien Thijs. Voilà, dat zong hij pas nog op Rock Werchter. Op het podium daar, je krijgt ze zo meteen met Atlas na.

Lewis. En Atlas en Aleida nog één keer. Lewis Capaldi die Pommelien zingt. Maar ik vind het echt zo leuk. Je moet de video's gaan opzoeken op TikTok. Zeg, ik ben al eens even gaan snuisteren in de playlist van Doreen zometeen. Ze opent het om 1 uur met de nummer 1 van de Q-top 40. Die Die van Shakira komt eraan. En eigenlijk de hele namiddag hier bij Q-music is nog plezant. Dus ik zou gewoon blijven waar dat je bent. Het is de enige juiste plek om te zijn op je zondag. Ik heb voor jou nog Rag & Bone Man en Skin. 3 minuten voor 1. Salutjes, fijne middag.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: 1 uur, hele goedemiddag. Het nieuws krijg je van Delphine.
5: Een goedemiddag.
4: Een op de drie buitenlandse bestuurders betaalt zijn Belgische boete niet. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Justitie. In Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld betalen maar 3 op de 10 de Belgische boetes. In onze buurlanden wordt er wel veel vaker betaald. Behalve in Frankrijk, zegt Justitie.
6: Mensen die weten van als ik niet ga betalen, dan gaat de procedure verder gezet worden. Dat soort mensen gaat gewoon meer geneigd zijn om te betalen. Trouwens in Frankrijk, het lagere percentage, het lagere inningsgraad zou daar te wijten zijn aan het feit dat wij niet altijd die notificatie kunnen doen van zo'n Fransman.
4: In eigen land worden gemiddeld 9 op de 10 boetes betaald. Bij zware stormweren in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond en meer dan 250.000 gezinnen zaten ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. En in het wielrennen is de tweede rit in de Vuelta zo'n 20 minuten geleden gestart. Wout van Aert wil hem winnen en ook de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar.
7: Het zal wel een rit zijn die in de klerenkruip. Het gaat heel veel op en neer, maar het zijn hier de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch weer iets zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
4: Het is een rit van meer dan 200 kilometer met de aankomst licht bergop iets voor 6 uur. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, 21 graden. En morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden.
8: Oh, goede vooruitzichten dus.
9: Op dit moment 2 files op onze snelwegen. De eerste staat op de Brusselse ring. Op de buitenring moet je 5 minuten extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Komt daar door een defect voertuig uitkijken dus. En tot slot ook nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. Ook 5 minuten daar erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
10: Dorien Matthijs.
9: Onoverwinnelijk is ze al de hele zomer lang onze nummer 1 in de Q-top 40.

0: Hold On. Ja, dat dachten de leden van de gloednieuwe band Temper City ook. Ze komen eigenlijk nog maar net piepen in de muziekscene. En hun eerste single die ze op de wereld hebben gelost, is meteen een gigantisch schot in de roos. Uit niets is hun muziek compleet ontploft op sociale media. Nu, ze hebben ook wel moeten opboksen tegen de geruchten dat hun muziek met AI gemaakt zou zijn. Ja, en daardoor is er alleen nog maar meer aandacht op gekomen. Maar, zo zie je maar, een beetje commotie, dat is eigenlijk ook wel goede promotie.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Met Self-Aware tonen ze zich voor het eerst aan de wereld. De heren van Temper City op jouw zondagmiddag.

0: Bandit met Crybaby. Het is 1:15 op deze zondag. So you can keep on crying, baby. En Pukkelpop maakt zich klaar voor de laatste festivaldag daar. Zometeen een artiest die daar vanavond in The Wave staat. Dat is de vroegere dancehall van Pukkelpop. Die is van naam veranderd. En ik denk ook wel dat dat de absolute topplek is voor de artiest in kwestie. Want zijn muziek beeld ik mij live ook echt in, met al die lichteffecten. Eigenlijk exact ook zoals hij in dit nummer beschrijft. In the dark, want ik heb het over Purple Disco Machine. Maar zometeen hoor je met een andere banger, na Hypnotized. En Bruno Mars komt er ook aan.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
0: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur.
3: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
7: Ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Q. Q Music.
10: Q.

Purple Disco Machine. Vanavond om 9:30 gaat dit in de wave klinken op Pukkelpop. Hij met zijn Hypnotized onder andere. En niet alleen daar in regio Hasselt gaat er weer een dik feestje losbarsten. Ook in Antwerpen sfeerverzekerd. En ook bolkesverzekerd, zie ik, want daar zijn de bolkesfeesten aan de gang. Onder andere Rohe, het Sinterklaas, die is al onderweg naar de bolkesfeesten. Ook een berichtje trouwens van Chris uit Damme, die stuurt... Hey Doreen, zeg... Wil jij alsjeblieft eens wat van die zon in Oostende naar ons sturen? Hier alleen maar wolken te zien. Chris, ik duim keihard mee dat de zon ook richting het binnenland komt. Zeker voor al de feesten die bezig zijn. Onze Aaron Blommaert bijvoorbeeld, die je zo hoort, die stond gisteravond op die bolletjesfeesten. Misschien nog aan het bekomen van al dat bolletjesweer. Maar het is zondag, dus voetjes omhoog. En ik zorg voor de hits en het gezelschap. Aaron Blommaert is dit met Zoe Levi. Maximum Summer. Q Music.

Blommaert bij Q. Komende woensdag zakt hij af naar ons Q Beach House voor een miniconcert. Om 5 uur in de namiddag is dat, dan kan je hem zien shinen. En misschien eens hallo zeggen. I could

0: Martin Solveig en zijn hello. Daarmee is het 2:30 op de klok. Zometeen muzikale excuses van Becky G. Maar eerst eens kijken naar de snelwegen. Daar staan momenteel 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland zijn het 5 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring. Op de buitenring ook 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op een andere plaats alles vlotter en daar verlies je wel minder dan 5 minuten.
1: Maximum Summer. Doreen Matthijs.

0: is Capaldi en zijn Survive op jouw zondagnamiddag. Sit back,
1: wil ik zeggen, en relax op deze zondag, want Pharrell Williams komt eraan met een muzikaal shotje geluk.
0: En ook de gloednieuwe Q-topschijf staat hier klaar in de startblokken en laat ik zo op je los.
2: Q-music presenteert het Q-sunset concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
3: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
2: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum Summer. Q.
4: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzegbaar.

Alpha van Kygo en Max McKnown. Take me back. Maximum. Oh, ik zou ook zo graag even terug in de tijd gaan. Die zomervakantie is echt voorbij gevlogen. Wat zeg ik, geflitst. Volgende week is het al de allerlaatste week dat we radio maken vanuit de tofste strandhut van het land. Oh. Ik wil er nog niet aan denken zelfs, maar we gaan niet zomaar weg, hè. Ah ja, nee. Out with a bang, zeggen ze toch. Daarom is er dinsdag groot bezoek, goed volk. Onze Maarten en Dorothee die komen dan naar het strand afgezakt. En om 5 uur is er diezelfde dinsdag een miniconcert van onze Aaron Blommaert. En donderdag, als kers op de taart, het allerlaatste sunsetconcert. Verzorgd door niemand minder dan Bazaar. Maar voor die heren is dat nog even toekomstmuziek. Die zijn zich nu volop aan het klaarmaken om de mainstage van Pukkelpop te veroveren. Hier bij Q, Justin Bieber en de Kid Laroi nu.

Martin. Lindsay uit Ieper die is momenteel grote kuis aan het houden. En hij stuurt met Q op de achtergrond. Vlieg ik door het huis met de dweil. Zalig. Ik heb een heel grappig beeld in mijn hoofd nu. Zeg, Lindsay, met de Spice Girls gaat die grote kuis gedaan zijn voor je het weet. Dit is Stap. Heel erg goedemiddag.

David, ja, die kijkt al heel ver vooruit, hoor, naar de volgende zomer zelfs. Zeg, hier in Oostende is de zon al volop aan het schijnen, dus hopelijk snel in het binnenland ook, hè. Hoe zit het daar momenteel? Ik ben benieuwd. Nog voor het nieuws van 2 is dit Duke Dumont met I Got You. Heel erg goeiemiddag.

0: Steakhouse. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Twee uur, hele goeiemiddag. Hier is Delphine met het nieuws.
3: Goedemiddag. Extra mensen en middelen tegen het drugsgeweld. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht gisteren. Het drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap gestuurd. Nu is het aan ons land om te reageren, zegt hij.
4: On dérange les trafiquants de drogue. Ils ont envoyé un message. Le message est reçu. Mais ma réaction ne sera pas celle des dernières années. Reculons. Mon message est avançons, on continue, on intensifie les mesures que nous prenons.
3: Ook vannacht was er een nieuw inschietincident in Brussel in Sint-Gilles. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen en verschillende mensen gewond geraakt. Meer dan 250.000 gezinnen zaken ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. En ook het trein- en luchtverkeer is daar zwaar verstoord. En in de Ronde van Spanje is de tweede rit begonnen. Een van meer dan 200 kilometer met een aankomst licht bergop. En het lijkt iets voor Wout van Aert.
5: Het zal wel een rit zijn die in de kleren kruipt. Het gaat heel veel op en neer, maar het zijn hier de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch weer iets zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
3: Van Aert wil hem dus winnen en zo de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar. Aankomst iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we wolken en opklaringen. Het blijft wel meestal droog bij zo'n 21 graden. En morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden.
2: Zalig, horen we graag. Er staan op dit moment 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De eerste staat richting Antwerpen op de E17. 6 minuten erbij tussen Kruibeek en Antwerpen-West. Dan naar de Brusselse ring op de buitenring ook 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En tot slot ook nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ook nog eens 6 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar op een andere plaats verlies je wel minder dan 5 minuten momenteel.
0: Q-Beach House. Dorien Matthijs.
2: De zon op onze snoet hier aan het Q-Beach House. I like it. Maar ook Alessio en Nate Smith denken daar zo over. Hele goeiemiddag.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Maximum. Heel erg goedemiddag, lieve vrienden. Heel fijn dat je naar Q luistert. Het is vandaag zondag 23 augustus. En het zonnetje is hier goed van de partij aan het zeetje. Gisteren ook, maar dan wel gevolgd door zeer lokale buitjes. Nou weer even een half uur zon, dan weer een paar druppels. Echt een heel bipolair Belgisch weertje gisteren. Maar vandaag komt daar verandering in. Vandaag trekt alles nog open. Het zonnetje zou moeten komen piepen, ook in het binnenland. En ook morgen, begin van de werkweek, mogen we ons aan heel mooi weer verwachten. Michael Jackson is dit nu. Goedemiddag.

0: Gatta en J-Lo met Save Me Tonight. Heel veel te doen vandaag, op deze zondag 23 augustus. In de Q-app komen de sfeerbeelden binnen. Onder andere van op de camping van Pukkelpop. De sfeer zit er daar heel goed in, zie ik, op deze laatste dag van Pukkelpop. Anja uit Kruibeke die stuurt Scholkes Q vanuit ons Q Beach House terras. School Anja. Maar ook vanuit onze Q Luchtballon hebben we de groetjes. Zeg, wat brengt jou zondagnamiddag? Waar neem jij Q mee naartoe? Laat dat nu even weten. Q
1: Music! Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House,
2: maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké. Q Sounds.
3: With you. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Live It All van Lost Frequencies. Daarnet gooide ik deze vraag in de groep.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Berichtje van Manon uit Poperingen, die neemt Q mee naar de aperitief. Ze is er al ingevlogen, laat ze weten. Maar ja, daar zijn de zondagen natuurlijk voor, hè, Manon. Femke uit Boom, die is ja alles behalve aan het aperitieven. Zij heeft Q op de achtergrond staan tijdens het studeren voor haar herexamens. Net zoals best veel studenten op dit moment. Zeg Femke, heel veel goede moed daar. Ik ga jou een muzikale boost. Een muzikale boost geven. The Magician en Years and Years komen eraan na Leona Lewis en haar Bleeding Love.

0: Sunlight hoorde je bij Q. Straks de zomerhit van afgelopen zomer, van 2025 dus. Want deze is allesbehalve afgelopen. Ik hoorde die hit echt overal waar ik kwam. Maar eerst eens kijken hoe het op de snelwegen gaat. Hè. 2:30 en 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 8 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen ook 5 minuten erbij tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Dat is op de E17. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring, op de buitenring. 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Dorien Matthijs
0: en nu Cameron Whitcomb.

je het mij vraagt. Wiz de MC, Bees en Honey met een Show Me Love. Vandaag heb ik in de playlist zowat de hele line-up van de laatste dag van Pukkelpop gestoken. Onder andere Purple Disco Machine, maar die is al gepasseerd. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Die zat er al in. Maar straks komen de heren van het laatste Sunset-concert voorbij.

komt ook nog langs. Niet met haar Lush Life die je nu hoort. Nee, nee, wel. Met haar grote doorbraakhit. Maar eerst slaan Madonna en Justin Timberlake de handen in elkaar. Met hun 4 Minutes. Je hoort ze na de piepjonge Freya Sky. Q-music, Q-music. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Madonna en Justin Timberlake. Met 4 minutes. Ook de heren van Bazaar zijn aan het aftellen. Die hebben wel nog iets meer dan 4 minuten. Nog een dik uur en dan is het zover. De mainstage van Pukkelpop wordt dan in vuur en vlam gezet. En meer dan 50.000 mensen gaan deze dikke schijf live horen. Ooit komt er een dag.

Back You. Ja, ik had je gewaarschuwd, hè. Ik ga even in Pukkelpop Overdrive. Want wat een line-up vandaag. De helft van de artiesten die je bij mij hoort is in België op dat festival. Zeg, misschien komen de heren van Bazaar deze man wel tegen in de backstage. Ah ja, want die speelt na hen. Summer Back You met Homewrecker.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Hele goede namiddag. Het is 3:00 en Emiel heeft het nieuws.
5: Goedemiddag. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht gisteren. Drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap gestuurd. Nu is het aan ons land om te reageren, zegt hij.
6: On dérange les trafiquants de drogue. Ils ont envoyé un message. Le message est reçu. Mais ma réaction ne sera pas celle des dernières années. Reculons. Mon message est avançons, on continue, on intensifie les mesures que nous prenons.
5: Ook vannacht was er een nieuw schiet incident in Sint-Gilles. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spookrijden om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden.

0: onder hen ook twee agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze vrouwen hun tweede groepswedstrijd gewonnen met 0-3 tegen Portugal. De Yellow Tigers pakken zo hun tweede overwinning op een rij. Overmorgen spelen ze tegen Roemenië. De eerste vier landen van elke groep stoten door. En in Duitsland is Vincent Kompany uitgeroepen tot trainer van het jaar. Dat hebben de lezers van het Duitse voetbalmagazine Kicker beslist. Kompany kreeg meer dan de helft van de stemmen. Vorig jaar won hij met zijn ploeg Bayern München onder meer de beker en de titel. En gisteren pakte hij ook al meteen de eerste prijs van het seizoen. Hij won de Duitse Supercup. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft wel meestal droog bij 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden.
1: Oh, en dat horen we graag. Er staan drie files op onze snelwegen momenteel waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 7 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen zijn het er 6 op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En tot slot ook nog eentje op de Brusselse ring op de buitenring. 5 minuutjes erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten momenteel.
2: Dorien Matthijs.
1: Een zomerse zondag zoals die hoort te zijn. Zonnetje, briesje, misschien een aperitiefje en dikke hits op komst.

0: Ultra met Talk to You, Back You. Nothing on summer. Hele goedemiddag. Het is zondag 23 augustus vandaag. Dus vanaf morgen gaat de allerlaatste week van ons Q-Beach House in. Als je nog eens wilt binnenspringen, ja, wacht er dan zeker niet te lang meer mee. Dinsdag groot bezoek van onze Maarten en Dorothee op strand. En een miniconcert van Aaron Blommaert ook nog eens. Donderdag trekken we ook alle registers open voor dat allerlaatste sunsetconcert met Bazaar. Maar komende week wordt ook stevig afgetrapt, hoor. Want je kan hier op maandagochtend een les Pilates komen volgen. Van 11 tot 12 is dat. En die nieuwe hype is komen ontdekken, hè. Allemaal onder begeleiding van de lieve sportinstructeurs van gyms. Zodat we warm staan om die laatste week in te duiken, natuurlijk.
1: Q-Music. Gyms. Meer dan fitness. Meer

heren van Bazaar, is zij aan de beurt daar op de weide van Pukkelpop. De Zweedse Zara Larsson, daar heb ik het over. Ze is dit jaar helemaal opnieuw geboomd. Komt onder andere door haar nieuwe stijl en de video's van haar concerten die compleet viraal gaan. Ik ben er ook zeker van dat er straks gaat gestreden worden daar in Kiewit om met haar te mogen dansen. Want elk concert mag er één gelukkige mee op het podium om de Lush Life Dance van haar daar te doen. Nu, eigenlijk is het allemaal begonnen voor haar met een hit uit 2015. Die ook sowieso kent. Het is deze Uncover bij Q.

0: De heren van de Bausa met Lose Myself.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: En in die podcast kom je heel wat zotte dingen te weten over bekende Vlamingen. Zo weten we al dat de bekende advocaat Walter Damen heel gefascineerd is door de vetplantenbeurs. Maar ook bijvoorbeeld dat Elisabeth Lucie Baten haar tweede naam eigenlijk ooit gewoon heeft ingezet omdat er al een Elisabeth Baten bestond op Facebook. Maar ja, dat leidt dus wel tot hele grappige gesprekken. Want blijkbaar zijn er een paar QDJ's die ook zo'n tweede naam hebben. QDJ Matthias van den Bulke bijvoorbeeld. Die heet eigenlijk Matthias Michel van den Bulke. QDJ Jolien Roets, haar volledige naam is Jolien Marcella René Roets. En onze Vincent van Geel, die hier straks trouwens hoort aan ons QBeach House, die zijn tweede naam en derde naam die klinken heel adellijk, vind ik. Want zijn volledige naam is Vincent Elisabeth Hendrik van Geel. Ben ik dus te weten gekomen. Ik heb het allemaal niet, zo'n tweede naam, derde naam. Maar ik ben wel heel benieuwd. Heb jij dat wel, zo'n tweede, derde of zelfs vierde naam? Laat het mij dan even weten, want ik ben heel benieuwd. Ondertussen, Henry Moody bij Q met Right Person, Wrong Time. Op jouw zondagnamiddag.

0: Kesha met Left Outside Alone. Ik zie intussen allerlei berichtjes binnenkomen van luisteraars met de zotste, tweede, derde en zelfs vierde voornamen. Straks ga ik er even door, maar eerst naar de snelwegen. Want daar staan op dit moment 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de buitenring 6 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Dan naar de Antwerpse ring richting Gent, 6 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En tot slot ook nog eentje richting Antwerpen op de E17. 5 minuten moet je er daarbij tellen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten momenteel. Sounds better with you.
1: Maximum Summer. Doreen Matthijs.

0: Mars en Rosé.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Ja, en in die podcast vertelt Elisabeth Lucie Baten hoe haar tweede naam plots een ding werd. Ik zelf heb dat dus niet, zo'n tweede naam. Maar heel wat Q-luisteraars wel. Fien uit Brugge bijvoorbeeld, die stuurt: mijn volledige naam is Fien Rosa Jean-Pierre. Naam van mijn meter en Peter heb ik erbij gekregen. Ja, dat gebeurt inderdaad wel vaak. Johan uit Antwerpen die zegt: bij mij is dat Jacobus, Gerrit en Gebertus. Amai, wat een naam. Maar wij mogen toch Johan zeggen, hè? Carine uit Ieper, die stuurt ook nog: mijn namen zijn Carine, Alphonsine, Linda Meerschout. En haar initialen samen vormen Kalm. Hoe goed is dat? Tot slot nog Lore uit Tieltwingen, die zegt: Lore, Betty, Louisa is dat bij mij. En ik heb er mijn kindjes ook elk 3 gegeven. Ah, dus het gebeurt toch nog. Zometeen misschien nog een rondje, want er blijven maar reacties binnenkomen naar Rosalla en Everybody's Free.
1: Q Music presenteert het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je telenet.
4: Go Yellow!
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week. En altijd opzichtbaar. Tot

hoorde Rosella en Everybody's Free to Feel Good. We hadden het over tweede en derde voornamen, hè, daarnet. Q-Music. Esther uit Genk die stuurt Doreen. Ik heb er niet één, niet twee, ik heb gewoon vijf voornamen. Niet te doen, stuurt ze. Thibaut uit Merelbeke die zegt mijn volledige naam is Thibaut Roger Marie Richard Guillaume. Oh, maar jongens, al die namen, dat is... Onwaarschijnlijk, bij mij is het echt gewoon Doreen Matthijs klaar. Ik vraag me dan af wanneer je dat allemaal gebruikt. En het enige voorbeeld waar ik echt nu meteen op kom, is als je het ja-woord geeft, bijvoorbeeld op het gemeentehuis, dan hoor je al die namen voorbij komen. Maar voor de rest heb ik geen flauw idee waar je die kan inzetten. De volgende artiesten, ik heb ze eens opgezocht, die hebben ook allebei een tweede naam. Michael en James. Maar ze luisteren ook naar Miles en Niall. Want je hoort ze nu, die twee, met Drive Safe. Dit zijn Miles Smith en Niall Horan bij Q. Heel erg goedemiddag.

ondertussen al 10 jaar oud, deze dikke hit. Je hoorde Kungs met This Girl Back You. Something is cooking bij Alex Warren. Dat is zeker, want er komt nieuwe muziek aan. Hij is momenteel volop aan het teasen online. En dat nieuwe pareltje van hem zal binnen 5 dagen op ons worden losgelaten. Maar tot die tijd zijn er natuurlijk ook nog al zijn andere hits om ons bezig te houden. Passenger bijvoorbeeld. Is dit

Professor Green en Emily Sunday met Read All About It. Bijna 4 uur geworden op deze zondagnamiddag, dus ik laat je achter in het warme gezelschap van Vincent van Geel, of moet ik zeggen, Vincent Elisabeth Hendrik van Geel, die jouw zondagavond op gang trekt met de beste hits van het moment. Van mij krijg je nog deze I Adore You. Dikke kus.

0: vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been. En zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin belooft extra maatregelen. Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spookrijden om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden, onder hen ook 2 agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze vrouwen hun tweede groepswedstrijd gewonnen met 0-3 tegen Portugal. De Yellow Tigers pakken zo hun tweede overwinning op een rij en staan ook eerste in hun groep. Overmorgen spelen ze tegen Roemenië. De eerste 4 landen van elke groep stoten door. En in ons voetbal spelen Lommel en Westerlo op dit moment tegen elkaar. Beide ploegen konden dit seizoen nog niet winnen. Na zo'n 2 minuten spelen staat het nog 0-0. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden.
1: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring is dat op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar verlies je 7 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder dan 5 minuten. Q-Beach
2: House. Vincent van Geel.
1: Goedemiddag, vandaag heb ik bezoek in het Q-Beach House van de vrienden van de vroege ochtend. En wie dat zijn, dat leg ik zo meteen uit.

0: Q Music.
1: Q sounds better with you.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ons bomma die de sandwiches heeft gesmeerd.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en nooduitgang, goedemiddag. Ik ben Vincent, ik ben die andere Vincent van Q, Vincent van Geel. En vanaf 31 augustus hoor je mij weer elke vroege ochtend van 4 tot 6, nog voor de ochtendshow van Maarten en Dorothee. Als je dus wakker bent voor 6 uur, dan ben je dus heel welkom bij de vrienden van de vroege ochtend. En die zijn hier vandaag in het Beach House. Je hoort ze zo meteen na Craig David en Walking Away.

0: als je wakker bent voor 6 uur 's morgens, dan ben ik er weer voor jou tussen 4 en 6 hier bij Q vanaf 31 augustus. En de vrienden van de vroege ochtend die komen één keer per jaar samen in het Q Beach House. Hallo allemaal!
1: Hallo Vincent!
0: Hoe gaat het met jullie?
1: Heel goed, Vincent!
0: Wie zijn jullie?
1: De vrienden van de vroege ochtend!
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Q.

september wordt ze 21 en dus is het 5 jaar geleden, toen ze 16 was, dat ze stopte met school. En sindsdien is ze fulltime bezig met muziek. En gelukkig is dat goed uitgedraaid. Hè? Sienna Spyro hoorde je bij Q, Material Lover. Zometeen classic uit de Zero's, Keen, This Is The Last Time. Eerst de Nederlandse DJ Afrojack samen met Allo Black in My World.

Pink en Walk Me Home. Drive Me Home, ja. Dat lukt ook nog wel. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar verlies je 6 minuten. En richting Antwerpen moet je file rijden op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Daar verlies je 5 minuten. En als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar...

En dat betekende voor mij vroeger en voor jou misschien ook de Giro. Ik ben jarenlang elke zondagnamiddag naar de Giro gegaan. Veel gespeeld, veel geleerd, veel vrienden gemaakt. Maar niet iedereen kent de Giro blijkbaar. Ik zal het zo meteen even uitleggen na Cameron Whitcomb.

0: is altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
1: Q-Beach House, maximum summer.
2: Hey, mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké.
1: Q-Sounds. With
4: you. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Zondagnamiddag stond voor mij jarenlang gelijk aan de Giro. Ik ben naar Giro Battle geweest in Mechelen, beste Giro van het land. Maar blijkbaar dalen het aantal leden van zowel de Giro als de Scouts. Bij de Giro bijvoorbeeld waren er vorig jaar 6000 leden minder tegenover 5 jaar geleden. Nu goed, zijn er nog altijd 90.000 en dat zijn er nog altijd 10.000 meer dan de Scouts. Dus joepie Giro en awoe!

Pukkelpop is bezig aan de laatste dag, de laatste uren. En op dit moment staat Bazaar daar op de mainstage. Ja, als je dit hoort, dan betekent dat dat je daar niet bent. En dan heb ik een idee voor jou. Je kan Bazaar gratis zien, nu donderdagavond, aan het Q Beach House in Oostende, voor het laatste sunsetconcert van de zomer. En je hoort ze zo meteen met Begin opnieuw. Eerst nog de zomersingle van DJ Licious en Milo.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
8: 5 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Emiel.
9: Goedemiddag. Clement van de Kerkhof, hij heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement nu ook echt erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gillis in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd, de derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken

0: eigenaar Quentin belooft extra maatregelen. Brussels procureur Julien Wanniel geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
1: Als je binnen de crisis bent, moet je met alle diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
0: Sport Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Renewi Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. Je hoort Philipsen.
2: Het was heel goed weken, heel succesvol weken voor de ploeg. De concurrentie was ook sterk, maar ik denk dat we met de ploeg gewoon tonen dat we er waren. Dat we proberen controle uit te stralen en iedereen heeft 100% zijn best gedaan. Dus ik ben blij met het werk van mijn ploeggenoten en ook blij met mijn eigen gevoel om het dan uiteindelijk af te maken.
0: In het klassement eindigde onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. In Nederlands voetbal spelen Lommel en Westerlo op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het 2-0 voor Lommel. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft wel meestal droog bij 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden.
3: Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 7 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 6 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Vincent van Geel.
3: Fans van Cat's Eye, opgelet. Je hoort ze zo meteen. Eerst Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. En nu Teddy Swims, Mr. Know-It-All. We'll be right back.

0: zelfs vandaag, en het is best wel oké weer en best ook nog wel warm, zelfs vandaag kippenvel op al mijn armen en benen. Sky and Sam, Paul Kalkbrenner bij Q-Music.
1: Deze hit is nieuw.
0: Sterkste stijger in de Q-top 40, Animal van Ketsa.

bent nog een week lang elke dag welkom in het QB House. Elke dag van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds is dat. Ik wil je heel graag ontmoeten. En als jij Maarten en Dorothee graag wil ontmoeten, dat kan hoor. Nu dinsdag namiddag om 3 uur, ze komen langs en ze gaan met heel veel plezier met jou op de foto.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benje.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

ben ontzettend graag in het Q Beach House, maar er is één reden waarom ik vandaag ook graag op Pukkelpop zou willen zijn. En die reden is deze man. Die treedt vanavond op de mainstage. Somber hoor je nu bij Q.

0: 1 over half 6, een heel erg goedemiddag. Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen er 10 minuten bij. En op de Brusselse ring op de buitenring moet je file rijden tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem-Henolaan. Daar verlies je 7 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vincent van Geel.

0: Q-Music presenteert
1: Q-Pichels,
0: het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
1: Go Yellow!
4: Proximus stelt voor... De Business Bags, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Vanavond gaat VTM met 2 interieurkrakken naar Frankrijk voor eenmaal andermaal. En VTM 2 dropt je andermaal op een eiland vol crazy dino's in Jurassic Park 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Q Music.
5: Q sounds better with you.
3: Better with you.

The Script en Will.i.am en Hall of Fame. Je kan altijd wel iets beleven aan het Q Beach House. En nu dinsdag komt Aaron Blommaert voor een miniconcert om 5 uur. Als je fan bent van Aaron, zeker komen dinsdagavond. Afgelopen woensdag stond Berre op het podium van het Q Beach House. Kan je herbekijken in de Q-app. En je hoort hem zo meteen hier bij Q met Yesterday, Today, Tomorrow. Eerst nog een gratis drankje van Marshmallow. Another Drink.

0: Today, tomorrow.
1: Morgen is er natuurlijk de eerste schooldag. Oh, alle kinderen meteen in paniek. Die doodsangst in de ogen. Mama, papa, is dat morgen al? Nee, toch? Geen stress, kinderen, geen stress. Het is inderdaad nog geen school morgen en toch ook een beetje wel. Ik leg het zo meteen uit na de Backstreet.

Morgen is het de eerste schooldag in Wallonië. En in de Franstalige scholen in Brussel. Die starten een week vroeger dan de Vlaamse scholen. Dat betekent dat in de andere kant van het land vanavond al de boekentassen worden klaargemaakt, de boterhammen worden gesmeerd, de schoolboeken worden gekapt. Maar dus geen paniek, in Vlaanderen heb je nog een dikke week vakantie. Maar het zou kunnen dat je bijvoorbeeld les geeft in een Franstalige school, leerkracht Nederlands bijvoorbeeld, dat je dan morgen weer moet beginnen. In dat geval heel veel succes, of beter gezegd, bonne chance!

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: 1 over 6, goedenavond. Het nieuws krijg je van Emiel.
6: Goedenavond. Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In de Hogevenen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuur brand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Krukke dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
7: Als je binnen de crisis bent,

0: je met alle diensten, ook met de verantwoorde, politieke verantwoordelijke, solidariteit blijft. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
1: Sport dan, de Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in de sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miquel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. In ons voetbal heeft Lommel dan weer overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld zevende met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat laatste. Over een half uur begint ook de Brugse derby tussen club en Cercle Brugge. Jasper Philipsen pakt dan weer zijn derde ritzege in de Renewi Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato.
2: Het was een heel goede week, heel succesvol wegen voor de ploeg. De concurrentie was ook sterk, maar ik denk dat we met de ploeg gewoon tonen dat we er waren. Dat we proberen controle uit te stralen en iedereen heeft 100% zijn best gedaan. Dus ik ben blij met het werk van mijn ploegloten en blij met mijn eigen gevoel om het dan uiteindelijk af te maken.
1: In het klassement eindigde onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. En Formule 1, de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 20 graden.
3: Even kijken naar de weg. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen er 8 minuten bij. Richting Antwerpen moet je file rijden op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Daar verlies je 5 minuten. Richting de kust op de E40 tussen Middelkerken en Gistel. Daar verlies je ook 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Vincent van Geel.
3: Zijn tweede album verschijnt komende vrijdag. Ik heb het over Alex Warren en je hoort

voor het nieuws van 6 had ik het over de eerste schooldag morgen in Wallonië en de Franstalige scholen in Brussel. Maar morgen is het ook de eerste schooldag van Bokkie de Rapper. Ik leg je uit hoe dat komt na Adele Set Fire to the Rain bij Q-Music.

0: veel volk in het Q Beach House. Hallo allemaal!
1: Hallo Vincent!
0: Kijk jullie graag naar familie? Ja, nee, niet allemaal. Familie? Of VTM? Ja, nee? Ja, oké. Goed. Want als je een familiekijker bent, dus de soap van VTM, dan kijk je uit naar morgen. Want morgen begint het weer, hè, met een extra lange aflevering. En op Play beginnen ook een aantal nieuwe programma's vanaf morgen. Bijvoorbeeld, morgenavond om 9:15, Bokkie gaat naar school. Dus Bokkie de rapper gaat voor de derde keer naar het vijfde middelbaar. En ontdekt waar de jeugd van tegenwoordig mee bezig is. Ik was een heel grote fan van Bompa Bokkie. Toen is hij een maand in een woonzorgcentrum gaan wonen. Dus morgen om 9:15, Bokkie gaat naar school op Play.

0: altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q-Beach House,
1: maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
1: Oké. Q-Sounds.
3: With you. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: nog koken.
6: En? Wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
11: Yep. Info op telenet.be.
12: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

Alanis Morissette, het is 6:30. Een hele goede avond, zometeen David Guetta en Jennifer Lopez. Eerst even kijken naar de weg. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, daar komen er 9 minuten bij. Richting de grens met Frankrijk op de E40 moet je file rijden. Tussen Gissel en Jabbeke, daar verlies je 6 minuten. Richting Antwerpen dan, file rijden op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West, 5 minuten extra. En ook nog 5 minuten extra richting Gent. Op de E40 tussen Drongen en Gent en 60. En dan ook nog eentje op de Brusselse ring, op de buitenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ook daar verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder.

0: Als je op vakantie gaat en nog op reis vertrekt, dan kan ik je aanraden om de Q-app te downloaden, zodat je altijd en overal naar Q kan luisteren. Of ik kan je ook een podcast aanraden, de 10 meest gegoogelde vragen. Dat is een podcast van Maarten en Dorothee, waarin ze de 10 meest gegoogelde vragen over een BV stellen aan die BV zelf. Bijvoorbeeld advocaat Walter Dame. Als je Walter Dame als papa hebt, dan duren autoritten soms heel lang.
1: Wat wij ook dikwijls doen, is aan de ieder mag een liedje kiezen. Ja, hoe lang zat ik zo goed zitten? Ik zeg dus oké, okay, en ik had zo rap op Google of op chat ingedrukt het langste liedje ter wereld. En er is een Indisch liedje van 108 uur.
2: Oh, amai, ja.
1: Dus ik had dat al als keuze opgegeven. Ja, dat was natuurlijk ook een beetje grappig.
2: Maar je hebt het niet uitgespeeld.
1: Van papa, wat is dat nu? Dat is weer een van die dad jokes.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Dame, maar ook over Elisabeth Lucipate, Steffi Merci, Siska Scooters, kan je nu beluisteren in de Q-app, in je favoriete podcast-app of op VTM Go.

Carnival voor je bij Q Music. Je hoort zo meteen drie liedjes na elkaar. Maar het is een soort van happy hour, want het zijn drie liedjes, maar zes artiesten. Maxime, die doet het samen met Babette. Nena met Kim Wilde. En dit is een nieuwe single van Alesso. En die werkte samen met One Republic. De single heet In Your Eyes.

Kuit Wustwezel zegt in de Q-app: hey Vincent, we zijn nu bezig met onze laatste visvakantie van de zomer. Q heeft hier non-stop aangestaan en morgen gaan we weer naar huis. Graag nog één goede afsluiter voor de avond. Wel, ja zeker hoor. Zometeen hoor je Karim, mijn collega Q-DJ Karim Kediambiko. Die blijft bij jou tot 10 uur vanavond. Je hoort hem na Sabrina Carpenter met Taste. En dit zijn de mannen van Imagine Dragons. Maximum Summer. Q Music. You hold the

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: 1 over 7, goedenavond. Het nieuws krijg je van e-mail.
3: Goedenavond. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het Westnijlvirus opgedoken. Dat blijkt uit recente testen bij vogels en een paard. Eerder deze maand raakte ook al een paard in Wallonië besmet. Het virus wordt verspreid door muggen, vertelt het departement Zorg.
4: Je moet gestoken worden door een mug om besmet te kunnen geraken, maar zelfs in dat geval is de kans dat je daar ook een ziekte van ontwikkelt eerder klein. Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, gripale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, en dan spreken we over ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenweesontsteking.
3: Vooral oudere mensen, mensen met een verzwakt immuunsysteem, ontwikkelen klachten.
5: Sport dan, de Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint per groep. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miquel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. In Nederlands voetbal heeft Lommel overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld 7e met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat laatste. Op dit moment is ook de Brugse derby aan de gang tussen club en Cercle Brugge. Na zo'n half uur staat het 0-0. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 20 graden.
2: Er staat ook nog 4 files liever op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat op de E40 richting de Franse grens. En dan moet je 7 minuten bijtellen tussen Gistel en Jabbeke. Dan op de E40 richting Gent, 5 minuutjes extra tussen Beernem en Aalter. Dan gaan we richting de Brusselse Buitenring. Daar moet je ook 5 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En uiteindelijk op de Antwerpse ring richting Nederland.

0: Er is je nog eens 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
1: Karin Kiriambico.
0: Ook op de laatste dag van Pukkelpop is Q represented door onder andere Purple Disco Machine. Die je hoort na Sorry Papi.

op Pukkelpop. Purple Disco Machine en Kangs met Substitution. En welkom terug bij de avond van Q. Zondagavond 23 augustus. Dat betekent ten eerste de voorlaatste zondag samen. Ja, hier in Oostende. I know. Maar ook wel de laatste zondag van Pukkelpop. Een zondag gevuld met redelijk wat Q-artiesten. Zoals onder andere Purple Disco Machine, die je net hoorde. En ja, nog een tal van andere artiesten waar ik het later nog over zal hebben. En ik veronderstel... Ja, natuurlijk dat je hier niet bent gekomen voor Pukkelpop. Nee, maar voor de good vibes en om samen de zomer te vieren. Dus laat ons daar ja, meteen aan beginnen, hè. Met onder andere Justin Timberlake, die zijn gevoelens absoluut niet meer kan tegenhouden. Naast Judith, die smacht naar liefde in I'd Love to Be in Love.

Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. We hebben allemaal wel één of ander gat in onze cultuur. Want ja, je kan gewoon niet alles gedaan of gezien hebben in je leven. Inclusief mezelf. Ik bedoel, ik heb ook een gat in mijn cultuur. En mijn gat, dat is Toy Story. Ik heb in heel mijn leven nog geen enkele Toy Story gezien. En I know, echt een schande. Maar trust me, de makers van Toy Story liggen daar absoluut niet wakker van. Want de nieuwste film, Toy Story 5, heeft ondertussen al meer dan 1 miljard dollar opgebracht. Dus trust me, ik zal zeker het verschil niet maken. Ik niet, maar Taylor Swift misschien wel. Want zij heeft het promolied van de film geschreven en gezongen. Dus het zou wel eens goed kunnen dat elke Swiftie naar de cinema is gelopen om haar stem in de film te horen. Wie weet. Eén ding weet ik wel. Dat promolied van die film, die krijg je nu bij Q. Er is I Knew It, I Knew You.

just might. Bruno Mars Back You. Met I Just Might. Er werd ons vroeger altijd verteld, wees jezelf. Doe geen domme dingen of zaken die je niet wil doen om indruk te maken op anderen. Maar kijk, laat ons even heel eerlijk zijn. We hebben allemaal minstens één keer het tegenovergestelde gedaan. En Mike Posner, ja, hij kan erover meespreken, want wat hij in Ibiza heeft uitgestoken, ja, ik laat het hem gewoon zelf zeggen. Nu bij Q. Maximum summer. Q music. Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something.

Pasner en Seep met I Took a Pill in Ibiza. Ik heb ondertussen wel goed nieuws voor je, want bijna alle problemen zijn opgelost op onze snelwegen. Er staat slechts één file waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat natuurlijk op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je nog 5 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5

stond donderdag onverwachts op de mainstage van Pukkelpop samen met Mo. En over Pukkelpop gesproken, het is eindelijk zover. De artiest waar ik al het meest naar uitkijk van de hele line-up speelt vandaag in ons land. Maar dat is voor morgen. Eerst krijg je nog deze Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.

van Kygo en Max McNown. Deze week jouw Q-top 5. En ik weet niet of je het nog weet, maar bijna exact een jaar geleden leerden we een nieuwe jonge artiest kennen bij Q. En zijn naam is Somber. En de rest, ja, dat is history. Want keer op keer belandde hij zonder problemen in de Q-top 40 en keer op keer wist hij je hart te veroveren. En dat zal hij vanavond ook proberen op de mainstage van Pukkelpop van 9:30 tot 9:30. Hij hoort hem nu met zijn grote doorbraakhit. Dit is Undressed.

Madison bij Q. Het weer is sinds enkele dagen helemaal omgeslagen. Behalve vandaag natuurlijk. We hebben geluk, de zon zit uit. Maar de voorbije dagen ja, hadden we veel regen. De temperaturen zijn ook gezakt. En ik moet zeggen, ik zie de hoestjes en de snotneuzen al opduiken. Dus sorry Milkink. Ja, maar het zal toch eens een bezoekje naar de apotheek worden in de plaats. Of kruidentheetjes met honing en citroen kan ook allemaal. Zolang je er maar snel bovenop geraakt. Misschien kan je zometeen zelfs hypnose proberen met Anima en Ellie Goulding na James Bay en Holbeck, The River.

0: 8 uur. Goedenavond, het nieuws krijgen van Emiel.
1: Goedenavond. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoort is het Westnijlvirus opgedoken. Dat blijkt uit recente testen bij vogels en een paard. Eerder deze maand raakte ook al een paard in Wallonië besmet. Het virus wordt verspreid door muggen, vertelt het departement Zorg.
2: Je moet gestoken worden door een mug om besmet te kunnen geraken, maar zelfs in dat geval is de kans dat je daar ook een ziekte van ontwikkelt eerder klein. Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, en dan spreken we over ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
1: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem ontwikkelen klachten. Op het WK Ruitersport in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz zilver gepakt in het jumping. Het goud was voor een Zwitser. Spitz bleef in de finale 2 keer foutloos, maar dat was dus niet genoeg. Eerder deze week pakte hij ook al met ons land zilver in de teamcompetitie. Ons land veroverde ook de bronzen medaille in de landencompetitie van het mennen. Dries de Griek pakte dan weer zilver individueel. En in ons voetbal heeft Lommel overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd daar 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld 7e met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat laatste. En op dit moment is de Brugse derby aan de gang. Club staat er met nog zo'n 20 minuten te gaan 1-0 voor tegen Cercle Brugge. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden.
0: Er staan ook nog 2 files op onze snelwegen waar je momenteel meer dan 5 minuten verliest. De langste staat momenteel op de E40 richting Gent. Daar moet je een kleine 10 minuten bijtellen tussen Beernem en Aalter. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een dikke 5 minuutjes bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
3: Karin Kediambico.
0: We gaan zo meteen jouw muziekkennis op de proef stellen. Ik geef

Freya Sky en Silent Treatment. Hopelijk zijn je hersencellen opgewarmd op deze zondagavond, want ik wil jouw muziekkennis even op de proef stellen. Je hoort zometeen dus twee nummers en het is aan jou om de link tussen de twee te vinden. Ready? Here we go, nummer 1. Just a Little van Just Stay, nummer 1. En hier is de tweede snippet. Levels van Avicii, ook zo'n classic. Maar wat hebben deze twee hits met elkaar gemeen? Laat iets weten in de Q-app als je denkt het antwoord te weten. En om het iets gemakkelijker te maken, krijg je van mij nog een tip die je nu hoort. Het is Florida en Good Feeling.

Wat is volgens jou de link tussen Just a Little van Justin? En Levels van Avicii? Misschien heel moeilijk, maar trust me, het is echt ja, redelijk gemakkelijk. Zo. Ja, Timo uit Dendermonde zegt, ze zijn allebei geproduceerd door David Guetta, want die maakt toch alles tegenwoordig. Ja, kijk Timo, je hebt ergens wel gelijk, maar nee, het helpt, of ja, je telt niet bij deze twee hits. En Maite uit Geel zegt, heeft het iets te maken met hun land van afkomst? Ja, kijk, ook heel goed geprobeerd, maar nee, het zat hem eigenlijk in de tip die je net hoorde. Florida, hij is de link tussen de twee hits, want hij heeft van beide hits zijn eigen versie gemaakt. Ja, deze good feeling is zijn versie dus van Levels van Avicii en dit. I Cry is zijn versie van Just a Little van Justin en Sam Harper. Dus als je het antwoord wist, proficiat. En ja, wist je het niet, heb je vandaag weer iets bijgeleerd, hè? Heel sterk. En die hit van Justin en Sam Harper krijg je van mij trouwens als beloning voor alle moeite.

luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Na 7 weken staan ze opnieuw in de top 10 van de Q-top 40. Op nummer 9 om precies te zijn. Another en 54 Ultra. Met deze Talk to You. Onze Q-luchtballon is trouwens ook weer op tour vandaag in Regio Sint-Niklaas. Dus stuur maar door die foto's als je ons toevallig nog ziet vliegen. En als je trouwens zelf eens een vlucht zou willen maken in onze Q-luchtballon, kan je heel simpel jouw vlucht reserveren via de Q-app of qmusic.be.
1: Q.

Ja, ja, Shaggy. Dat zeggen ze dan. It wasn't me. Maar wij weten wel beter, hè. Shaggy en It Wasn't Me bij Q. Het is ondertussen iets over 8:30 geworden en er staat nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat nog altijd op de E40 richting Gent. Nog altijd een kleine 10 minuutjes extra tussen Beernem en Aalter. Gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.

0: aanlokkelijke melody. Ja, we kunnen het niet meer onder stoelen of banken steken, hè. Het onvermijdelijke staat op het punt te gebeuren. De deuren van ons beachhouse gaan binnen 1 week officieel dicht.
1: Oh.
0: I know, maar... Je krijgt van ons nog 1 sunsetconcert van Bazaar op donderdag en daarvoor op dinsdag het laatste mini-optreden. Met niemand minder dan Aaron Blommaert, die nu hoort met Zoe Levi en Tranen van Goud. Max.

En So What. Zoals ik eerder zei, ben je nog één week welkom in ons beachhouse van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En als je graag op voorhand plant en weet wat er aan het beachhouse gebeurt op een bepaalde dag, ja, dan kan je altijd de beachhouse kalender, ja, dat is het, de Q beachhouse kalender bekijken in de Q-app of qmusic.be. Maar nu heb ik wel gezien, ja, dat die kalender voor volgende week niet helemaal compleet is. Er ontbreekt eigenlijk een heel speciale activiteit die je hoogstwaarschijnlijk, ja, niet zal willen missen. En alles wat je daarover moet en wil weten, vertel ik jou na Terry Swims, die je nu hoort met zijn nieuwste hit, Breakup in Reverse.

Wat ontbreekt er op onze Q Beachhouse kalender waar je zeker bij zal willen zijn? Ons Beachhouse sluit volgende week zondag officieel de deuren, maar iets negatief. Ja, brengt gelukkig ook iets positiefs in je leven. En in dit geval zijn dat Maarten en Dorothee. Want vanaf maandag 31 augustus hoor je ze weer elke morgen tussen 6 en 10 bij Q. En alsof dat nog niet genoeg was, volgende week dinsdag komen ze ook langs in het Beachhouse in Oostende tussen 3 en 6 uur 's middags. Dus als je nog een tripje naar Oostende wil plannen, is dit misschien wel iets waar je rekening mee kan houden. Maarten en Dorothee, nu dinsdag in Oostende en Stella Lefty nu.

0: 9 uur. Goedenavond. Het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedenavond. Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi. De leiding pakt 9 op 9. Cercle is gedeeld 12e. Op het festival Camping Kitsch in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie.
2: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers. Dat ging dan meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheden mee hadden, dat alles wees op drugshandel.
1: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. Op het EK turnen in Kroatië zijn de Belgische mannen 7e geworden in de teamfinale. Ons land verzamelde zo'n 235 punten. Dat waren bijna 11 punten minder dan de nieuwe Europese kampioen Groot-Brittannië. Het was de eerste keer dat ons land zich kon plaatsen voor de finale op het EK. In oktober is er het WK. En op het EK hockey spelen de Red Lions hun do-or-die wedstrijd tegen Spanje. De Belgen staan na het eind van het eerste kwart op voorsprong met 1-0. De Lions moeten ook winnen om door te stoten naar de halve finale. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 22 graden.
0: En er staat nog 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de E40 richting Gent. Een kleine 10 minuutjes moet je daarbij tellen tussen Brugge en Oostkamp. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
3: Karin Kiriambico.
0: Komt Rihanna volgende week naar België? Het zou wel eens kunnen. En waarom? Ontdek je zo naar Bibi Rexha en Faithless.

Ondertussen heeft ze wel de man gevonden waar ze zo naar op zoek was. Olivia Dean. Ook een prachtige stem hè, trouwens. In deze Man I Need. Als je fan bent van Rihanna, ja, dan heb ik misschien goed nieuws voor je. Want het zou wel eens kunnen dat ze volgende week in ons land is. En waarom denk je nu? Wat heeft ze hier te zoeken? Ja, ik ben hier in Oostende, maar nee. Ze komt niet naar het Beach House, maar haar partner A$AP Rocky treedt dinsdag op in de ING Arena in Brussel. Dus wie weet, zie je ze dinsdag wel gewoon in Brussel chillen. Stel je voor, zeg. Het zou crazy zijn. Je hoort ze zo meteen trouwens na The Thing I Love.

Het is je sowieso al opgevallen. Ja, dat de dagen weer een stuk korter zijn. En het verschil is hier aan de kust wel echt overdreven duidelijk. Ik bedoel, in het begin van de zomer deed de zon, of ging de zon zo rond, ja, 10 uur, zo net voor 10 uur de zee in. En nu zit ik hier bijna een half uur, toch een dikke 20 minuten in donker. Het is bijna deprimerend, zou ik zeggen. Gelukkig zijn er genoeg andere manieren om de zon te voelen bij Q. Vraag het maar aan Axwell en Ingrosso, die je nu hoort met Sun is Shining.

Damiano David voor zijn solo succes, The Loneliest van Maneskin. Het is ondertussen 9:55 geworden en er staat nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat nog altijd op de E40 richting Gent en die wordt ook wel langer. Je verliest ondertussen een dikke 20 minuten tussen Jabbeke de Haan en Olskamp. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten. En ik nam je eerder al mee naar Pukkelpop voor een van mijn favoriete artiesten van de dag. Somber. Ja, die letterlijk, ik denk, net klaar is met zijn set op de mainstage. Maar hij is niet de enige grote naam die je daar zeker moest gezien hebben. Want net voor Somber liet iemand anders op de mainstage zien waarom ze staat waar ze staat. En ook die plaats helemaal verdient. En die vrouw, ja, hoor je hier zometeen na Meteor en Nooduitgang.

live op de mainstage van Pukkelpop. Zara Larsson, die je net hoorde met Lush Life. En eigenlijk gek als je er echt bij stilstaat dat Coldplay nooit op de mainstage van Pukkel heeft gestaan. Ze stonden er één keer in 2000 in de kleinere tent, de Marquee, om helemaal juist te zijn. En sinds ze zijn doorgebroken zijn ze ons letterlijk gewoon vergeten. Maar laat ons hopen op een comeback, dat zou pas hemels zijn. Just Like Paradise, die je zo meteen krijgt na Edge of Desire.

Christine uit Pajottengem laat nog weten. In augustus 22 zijn we voor de eerste keer naar Coldplay geweest in het Koning Boudewijnstadion. Het was fantastisch en onvergetelijk. En als ze ooit terugkomen, zijn we er weer bij. Maar kijk, Christine, ik ben low-key jaloers, want ik zou het ook wel willen. Maar kijk, we zien het wel. Als ze ooit terugkomen met de nadruk op als, ja, dan ben ik een van de eerste die een kaartje koopt. Je hoorde ze trouwens net met Paradise en over Paradise gesproken. De Q-top 40 zag er voor Bruno Mars ook heel even uit als Paradise. Want tot vrijdag stond hij 2 keer in de lijst en was hij ook de langst genoteerde artiest met deze hits. I just might. 31 weken lang wist hij jouw hart te veroveren met deze I Just Might. Maar ja, aan elk mooi verhaal komt ook een einde. En vorige vrijdag, onlangs, dus de voorbije vrijdag liever, namen we afscheid van I Just Might in de Q-top 40. Maar Bruno Mars staat dus wel nog altijd in de lijst, maar wel met 1 hit maar deze keer. En die hit krijg je nu. En als je meer van deze hit wil in de Q-top 40, kan je hem altijd een hartje geven in de Q-app. There is On My Soul.

The Bausa. En Lose Myself. Ja, ik moet er geen tekening bij maken, hè. Het is alweer bijna 10 uur en je weet waarschijnlijk al wat dat betekent. Bye bye Karim Kiriambiko, maar ook hello Dimitri Wouters. Want vanaf 10 uur hoor je hem met een gloednieuwe Q Summer Mix om jouw zondag nog in stijl af te ronden. Maar dat is voor zometeen. Eerst krijg je nog Tay-Tay met The Fate of Ophelia bij Q. Nou, Maxime en Hanne mee. Dit is Ik Wil Dat Je Liegt.

0: 10 uur. Goedenavond, hier is Emiel met het nieuws.
1: Goedenavond. In Oostende is een man van 47 aangehouden voor de moord op een vrouw van 64, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt, hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kende het slachtoffer en de dader elkaar. Op het festival Camping Kitchen Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie.
2: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers, dat ging dan meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheden mee hadden, dat alles wees op drugshandel.
1: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi aan de leiding, pakt 9 op 9. Cercle is gedeeld 12e. En op het WK hockey spelen de Red Lions op dit moment voor een plek in de halve finale. De Lions zijn bezig aan het vierde en laatste kwart tegen Spanje. Het staat daar op dit moment 1-1. Nagelbijten dus, want de Lions moeten winnen als ze de halve finale willen bereiken. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 22 graden.
3: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK hockey. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en eindigen zo als vierde en laatste in hun groep. De Lions begonnen nochtans goed aan hun wedstrijd en wisten al snel te scoren. Maar in het vierde en laatste kwart maakten de Spanjaarden toch gelijk. Je hoort speler Nicolas de Kerpel.
2: De efficiëntie is, ik denk, heel toen wel een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of gelijk te spelen, maar dit is ook sport.
1: Duitsland en Spanje stoten wel door. In Oostende is een man van 47 aangehouden voor de moord op een vrouw van 64, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt, hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kende het slachtoffer en de dader elkaar. En in Odessa in het oosten van Oekraïne is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, dat melden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden, alle inzittenden werden geëvacueerd met bussen. Tijdens die evacuatie voerde Rusland nog een tweede aanval uit. Vanavond en vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal kan wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: middernacht.
1: Goedenacht. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK Hockey. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en eindigen zoals vierde en laatste in hun groep. De Lions begonnen nogthans goed aan hun

niet weggaat. De autoriteiten waarschuwen bewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Ook buitensporten wordt sterk afgeraden. Het rampgebied blijft ook afgesloten. In Odessa, in het oosten van Oekraïne, is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, dat melden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden. Alle inzittenden werden wel geëvacueerd met bussen. Tijdens de evacuatie voerde Rusland nog een tweede aanval uit. Vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.